0: Ik heb een goede.
1: Ik heb een goede. Ik
0: heb een goede. Ik heb een goede. Ik heb een goede. Ik heb een goede. Ik heb een goede. Ik heb een goede.
1: Ik heb een goede. Ik heb een goede. Ik heb een goede. Ik heb een goede. Ik heb een goede. Nga gitawag sab sa karaan og kang ungo.
0: O sitang, mao gyud.
1: Sumapas sa barangay na magian ko noon nato ang duha kadag kong sityo. Una pa kita makatungtong aning maong bukid sa kanturatoy.
0: Nagian na gyud nato ang lagwerta og ang banika.
2: Ang kulami.
1: Hala!
0: Ama,
1: usap na miss. Ungo.
3: Sa dili pagkumadayon mga bata, painom-dom sa ta.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.